0: p4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Hij was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het is wisselend bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat lichte regen. De rest van het land houdt het droog. De temperatuur varieert van zo'n 15 graden in Noord-Holland tot 10 in Limburg. De ochtend begint overwegend bewolkt met her en der wat lichte regen. 'S Middags breekt af en toe de zon door, maar kunnen er wel overal lichte regenbuien vallen. Het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond trekt de regen langzaam weg. Namorgen houden we rustig, maar wel vrij bewolkt zomerweer. Zaterdag wordt een zonnige zomerse warme dag. Daarna zakt de temperatuur en neemt de kans op buien, al dan niet met onweer, toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 4.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

0: 24 weerbericht.
1: De komende uren vrijwel overal bewolkt, met van tijd tot tijd vanuit het noordwesten af en toe een bui. Er staat een matige noordwestenwind in het binnenland, maar aan de kust waait het wat harder. In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: Altijd en overal. Altijd Piratenhits. Radio 1224.
1: Hallo, ik ben Sjaak Herp. En ook ik luister naar Radio 1224.

dit nummertje begon. En ik net de melodie verzon. Dacht ik nou, ik pak het anders aan. Ik schrijf een lied over mijn compaan. Het onderwerp was iets wat ik gauw vond. Het hing per slot al jaren uit mijn mond.

elke broek die ik heb lijkt gaten kaas. Want mijn checkies die spetteren vaak helaas. Maar dat is iets wat soms wel prettig is. Want zo blijft mijn kruis.

Altijd Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

Goeiedag, hier Willem de Molder van Bovoitoch. En ik moet u zeggen, ik luister op altijd naar Radio 12 DVA. Mooi ook doen.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: In de loop van de middag in het oosten en noordoosten nog wat neerslag, maar in de rest van het land klaart het dan op en schijnt zo nu en dan de zon, vooral aan de westkust. Het kwik loopt uiteen van een graad of 19 aan de kust tot 21 graden boven land. Vanavond overwegend droog met wolken en af en toe opklaringen. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt de temperatuur naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het morgen maximaal 24 graden. Vrijdag droog en zonnig en nog een graadje warmer dan morgen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

dicht te gooien. Toen plots mijn jongste telg verscheen, die schreeuwde: pa, ik wil er een. Ik had geen keuze en kocht een aap met vlooien.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024. De guilty pleasure van de Nederlandse radio.
1: Hallo luisteraars en amateurs, u bent verbonden met de zender Studio B.

0: Amateurs, u bent afgestemd op Studio B. De plaat gaat de ronde voor alle luisteraars en alle amateurs. Speciaal voor de zieken en ouderen van dagen, die ik sterkte toewens. Ik hoop op een goede ontvangst. Als er een amateur zit voor een rapport, komt er maar uit. Ik luister.
1: Hey, kom.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is vanmiddag overwegend bewolkt en lokaal kan er lichte regen vallen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 graden in het Waddengebied tot 21 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar nog een buitje vallen. In de middag komt de zon erbij en bij een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind tikt de thermometer aan de noordwestkust de 19 graden aan. In het midden wordt het een graad of 21 en in het zuidoosten maximaal 24 graden. De vrijdag ziet er vrij vriendelijk uit, met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt een tikkie warmer dan de dag ervoor, met 20 tot 25 graden. En de zwakke tot matige wind waait uit het noorden tot noordwesten. Tot slot het weekend. De zaterdag start vrij zonnig, maar later zal de bewolking overheersen. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden aan de kust en 25 tot 27 graden elders in het land. Op zondag wordt het wisselvalliger met wat buien, maar ook droge momenten met af en toe zon. De wind zit in de westhoek en overdag wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
1: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: Altijd piratenhits!

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info.
0: En dan nu, live op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Goedemiddag, goedemiddag. Het is niet zo warm gelukkig, hè? Het is 22 uur in de graal. Net hebben we een buitje, een klein buitje had ik net hier nog. Ik weet niet hoe bij jullie is. Goedemiddag, 12, 2, 4. En Ruitenbeek bij je met het middagmatinee. Tot 5 uur ben ik bij je, ja. Dan hoor ik, vind het eigenlijk wel warm zat zo eigenlijk. Het hoeft mij niet zo bloedheet meer. Bijengek. Hey, de bezoekservice is los. Je kan daar reageren natuurlijk. Anders kan je even whatsappen met je veegmachientje. Tegenwoordig iedereen bijna heeft natuurlijk. 06-126-55238 is het nummer, ja.

0: even de binnenkomers, even eentje van Tietjen, Keizer Nachtrichting, kwam het Achterhoek gedaan. Twente, ja, daar kwamen ze vandaan. En ze hebben het iets over een vliegtuig, fly away met je vliegtuig. Ja, het is daar bij de vakantietijd natuurlijk, hè. Komt die even aanlopen, ja.
1: Live vanuit het Piratendorp Lunteren. Dit is hem, de enige...

daar ga je dan met je vliegtuig, hè? Hoppee, daar ga je op vakantie, heerlijk is dat. Moet kunnen natuurlijk, hè? 2:07, Ruitenbeek bij. Het is alweer de 22e, voor je 22 ben je weer aan het werk, hè? Soms ga je naar Tirol, hè? Ook en ook, ja, Tirol.

Bij de uit. André van Duin heeft een eigen put. De Tirol, zo heet hij. Goedemiddag trouwens ook George. Die gaat zo in de garage prutsen. Prutsen. Klooien. En ook Stef was erbij. Hè? Die zal maar vrij hebben tot half oktober. Oh, half oktober vrij. Hoe heet die firma? Begin met een B. Hè? En eindigt met een N. Ja.

Ja, dat is eigenlijk dacht in het Duits, hè? Stemmen der Wind. Dit is Jelle in de Moedmakers hier in de Nederlandse halen. Stemmen der Wind. Moet kunnen even een plaatje voor George. Je gaat nog even een schuur prutsen. Even eentje voor jou, George.

leuk, hè? Ik heb 3 tonnen, weet je, die tonnen uitgeklopte olievaten zit op de bongo over die olies, ja. Ja, even een plaat en de echte etenpiraten, de eetpiraten, de plaat en de hoge noorden.

0: gebruik toch
1: je... Tegenwoordig mag je niks meer, hè? Naar Rico, zie je, stoute wens, zendetje aan. Lekker bronfjes opvoeren, hard scheuren.
2: Radio 1224 op de Middengolf.
1: Mooi is dat, hè? Even wat Duits, een tango in het Duits, ja. Ja, Twente.

deze plaat die ken ik nog toen ik heel klein jochie was. Dat is heel poos geleden. Mijn vader, oude thuis, die draaide hem altijd. Daar, Gerard Wendlands hier. Dansen met Melanie Morgan. Ja. Even richting Vlissingen houden. De Vlissingen in deze plaat. Heren van de Funkers. Ja, even nog. Vast wel, hè. Goedemiddag, 12-2-4. Goedemiddag, Jan.

blijven soms aparte platen die ik er tussen uittrekken natuurlijk. En dan moet je wat toegeven. Hoe laat is Ruitenbeek? Bijna half vier. Vier minuten voor half vier. En de zon schijnt hier weer onder de zendmast van 12 tot 4. Ik weet niet of het bij jullie is. Beetje raar weer. Gaat een beetje op en neer. Hè? Zon, regen, druppen. Hier gaat weer zon. Ja, waaien. Ook dan. Nou, deze is wel heel lang in het plan. Ik ga ze even afrekenen.

ik vind het zat. Ik vind het zat. Als ze geen tempo spelen, dat doen we even niet. Hè. Dan pak ik even die heren van de Malen. Met tegenwind. Hij was tegenwind gehad. Ik gisteren nog op de fiets. Ah, oh, dat heb je kapotje.

0: Highway. Ik heb even telefoon, krijg ik telefoon binnen. Ja, even luisteren.
1: Ja, goeiedag, met Blom. Mevrouw Schelkema?
2: Ja?
1: Ja, goeiedag. Zeg, even een vraagje nog hoor, want ik sta op Schiphol hier. Maar zou u ze nou komen ophalen of moet ik ze komen brengen?
2: Wat hebt u? Ik begrijp u niet. U hebt vast verkeerd nummer.
1: Nee, mevrouw Schelkema. Ben je naar het toilet? Ben je 50?
2: Ja.
1: Dat is dit toch? Ja. Nee, ik ben goed. Ik heb ze hier achter... Jongens, even rustig. Ik heb ze hier... Even rustig. Ik heb ze hier achter me staan. En wat was nou de afspraak die u met mijn collega gemaakt had? Moet ik ze komen brengen of komt u ze halen?
2: Ik weet van heel geen Schiphol en ik weet niet van brengen of halen.
1: Ik sta hier op Schiphol.
2: En wie bent u dan?
1: Blom, van Vluchtelingenwerk Leeuwarden.
2: Hey, maar dat...
1: Ik heb drie asielzoekers bij
2: dat
1: me hier.
2: Dat is niet voor mij.
1: Ja.
2: Nee.
1: Staat het 57?
2: Nou, dat kan zijn, maar dat kan niet.
1: Ho.
2: Ik heb niks afgesproken.
1: Mevrouw Schelkema, rustig.
3: We bellen.
2: Hallo.
1: Ja, mevrouw Schelkema?
2: Ja.
1: Wat doet u nou? U gooit hem erop.
2: Ja, natuurlijk, want ik weet nergens van.
1: U staat op de lijst hier, Vluchtelingenwerk Leeuwarden. Opname voor drie mensen.
2: Nee, dat
1: twee
2: heb ik
1: uit
2: niet.
1: Somalië, één uit Eritrea. En die heb ik hier. Jongens, rustig, ik heb iemand aan de lijn.
3: Hey, je bent een kut.
1: Rustig.
2: Dan moet je eens even luisteren.
1: Ja.
2: Ik weet van niets.
1: Wat zegt u?
2: Ik weet van niets.
1: U weet van niets, u staat op de lijst hier.
2: Niet.
1: Van Vluchtelingenwerk Leeuwarden. Drie asielzoekers. Halen, brengen, nee, staat hier een vraagteken achter. En ik heb ze nu achter me staan.
2: Zijn, maar ik weet helemaal van niets.
1: Maakt niet uit, als u er niet bent, dan kom ik nu in de auto die kant op gereden. En
2: nou,
1: dan,
2: dat doet u dan maar, dan bel ik de politie, want ik
1: wat
2: weet
1: zegt
2: van
1: u?
2: Niks.
1: Jawel, mevrouw Schelkema.
2: Ja.
1: Ik ben over anderhalf, twee uur ben ik bij u.
2: Dan bel ik de politie, want ik weet van niks.
1: U staat op de lijst van gastgezinnen. Een vluchteling in elk gastgezin.
2: Nee.
1: Jawel.
2: Daar is niks.
1: U staat er wel.
2: Dan bel ik de politie.
1: U bent medemenselijk zogenaamd. Wat moeten we daar nou mee? Ik dacht dat u iemand was met een goed hart.
2: Dan moet u eens even luisteren. Ik weet totaal van niets.
1: U hoeft niet...
2: Helemaal niets.
1: U hoeft niet zo'n toon tegen me aan te slaan.
2: Nou, u hoeft niet tegen mij. Ik
1: sta hier op Schiphol met drie van die mensen. Twee uit Eritrea.
2: Ja, daar kan ik niks aan doen.
1: Het enige wat ze willen is een paar maanden onderdak en een beetje rust aan hun hoofd. Die ene man die heeft geen been meer, die is op een mijn gestapt. Een beetje medelijden graag.
2: Nou, daar staat u dan maar. Ik kan er niks aan doen. Ik weet het niet.
1: Ja, nou, daar wil ik met u uitpraten. Ik sta over twee uur voor de deur. Kunt u misschien in de tussentijd een paar uitsmijters bakken voor ze, of is dat te veel gevraagd?
2: Nee. Nou, is thuis.

het is oud, hè. Het is oud en versleten. Uit de jaren 60. Jane American. Die je wel kent van de Camera Mia. Die ken je hem ook wel van. This Magic Moment. Niet zo heel bekend, hè.

nou draaien uit de bijk. Ja, ja. Dit is de gitaartrucker. Dit is een stukje gitaartruckers. Heimwee heet een stuk. Een stukje is er met al op zich gitaar een beetje spelen. Johnny, goedemiddag. Of Ronald, moet ik zeggen. Goedemiddag. Die onderweg van Bunnik richting Montfort, hè. Toe houden. Mooie tijd, hè. 4:15. Ja.

Hij moet gaan, ja. Harry Slinger, je kent hem wel met de rugwerk natuurlijk. Ken je die man met de pielepetje op, de rode pielepetje, weet je wel? Ja, ik denk wel. Goedemiddag, Arne Hens zit er ook bij, hè. Ze hebben wel tegenwoordig benen het anders in, hè. Ja. Met een peegaai, papegaai, moet ik zeggen. Keizer Roodstaart, die andere, was dat ook weer? Ik weet het niet precies, je hebt ze nog niet gezien, hè. Oh, god. Ik word achtervolgd, die bouw, hè. Door de Keizer Roodstaart. Hij moet even aan je binnen. Jaap Schilder hier van de Catch op 12-2-4.

ja, ja, het gras is altijd groener bij de buren. Maar ja, met zulk weer is het ook wel geel, hè. Het is veel te droog. Het is veel te droog, ja. Ja. Ik zie je zo terug naar het nieuws. Ja, oké.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat.
2: Dat loopt vrij rond.
1: Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: En nu, opnieuw, elk uur een onstuitbare portie. Monster Hits. Radio 1.

zelfs de politiewagen erachteraan. Ik ben de man Raymond van het Groene Woud als binnenkomen na het nieuws van 4 uur hier op 1224. Maar even naar Amersfoort toe. Amersfoort is dichtbij hier bij de zendmast van 1224. Laten we eens groen naar Amersfoort. En de jaren hier op 1224.

Dat zeggen ze wel vaker, de jaren gaan tellen. Maar je moet gewoon aan de gang blijven. Een beetje beweging, een beetje plooien, een beetje prutsen. Als je stil gaat zitten, dan ben je zo weg. Dan gaan de jaren echt tellen. Hè? Maar dat ga je niet doen natuurlijk. Hè? En je moet denken, de jaren die komen nog. Hè? De goede jaren. Dus Rea, Lucas Hulshoff zongen erover. Luister mee.

0: Lucas. Heel soft natuurlijk, ja.
1: Let's go!
2: Radio 1224.
1: Altijd piraten.
2: 24 uur per dag. 7 dagen in de week.
1: Luister!

gaat andersom. Dat kan ook nog, hè. Drukwerk hoor je hier op 12:15. Ja, dit is die Cliff Richard. Nee, dit is Harry Bleek in de Hot Jumpers, hè. Luister maar.

Hij is leuk, hier in Nederland. Ik vind hem leuk. De jonge man is origineel, hè? Van Cliff. Hier zijn de hits, het heet Hit Radio. 12:00, goedemiddag. Dit is een plaat die eigenlijk origineel is van de Beatles. Eleanor Rigby. Dit is de Duitse uitvoering van Katie Raske. Luister mee en huiver.

Heel apart in het Duits. Even wennen in het Duits natuurlijk. Ja, Katie Rasken en Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. Ja, Beatles. Zieke Brabant. Treft langlopen.

0: Ja, elke dag.
1: Ik hou van jou, voor nu en voor altijd.
0: De helpersus is hier om 12:24. We gaan op naar 4:30. Goedemiddag ook Tom. Tom de Ridder met de vraag waar. Hè? Ik dacht niet dat je op vakantie was, Tom de Ridder. Maar voor mij rijden we nog een beetje rond.

Mooi nummer van Saskia Sjijsje, dat is origineel van weet je, met die Big Boobie speel. Dolly Parton, ja, Dolly Parton. Dat zijn twee mannen met baarden, hè, mannen met baarden. Gitaar kon ik ronddraaien, en ze hadden een hele mooie rode auto, weet je nog, een hot rod. Dit is ZZ Top, hier in 12:24, het is half vijf, ik ben nog een half uurtje bij je.

Ja, daar was hij, hè. Klaar. Hij houdt er één keer op. Ik had niet in de gaten. Maar ja, goedemiddag ook, Wout, hè. Onderweg naar huis, Wout. Hoop ik wel voor je, hè.

Daar gaan we er even. Ja, kom maar. Hatje, goedemiddag ook Ina daar in Wapenveld. We luisteren mee, zei ze hoor. Ken je deze nog van de heren van Jackpot? En dan tellen. 1 en 1 is 2.

Wat kunnen ze tellen? Wat kunnen ze tellen? 1 en 1 is 2. 1 en 1 is 2. En 2 en 2 is 4. Nou, dat moet je voorgestudeerd hebben, denk ik. Even een plaatje richting Wapenveld. Hier raak deze dedicant voor jou op. Hè. Dat zijn de Evening Stars. Wacht voor 5 alweer, jongens. Maar zo weten, hè.

Mike en Colin. Ja, je spookt door mijn hoofd, heb je soms natuurlijk. Hè. Goedemiddag ook de luisteraars op middaghalf. Hé, Hans, zag ik er voorbij komen. Hans, goedemiddag. Hé, houd die shockie hier op 12-2-4. Luister er wel mee, hè, de nieuwe dan. Oh, we gaan we draaien. Singeltje. Oh. Nee, dit is niet, Marielle. Nee. Dit is even in het Frans, hè. Carine Massin. Je suis comme vrai.

is dat je geen Frans kan, hè, maar het klinkt heel bekend, hè, de Marianne Rosenberg, het origineel natuurlijk. Ik ben wie doe. Dit is Karine Massin. Je suis comme toi. Weet je dat ook weer? Hè? Ik heb nog een verzoekje van Ina. Ina zei weer wat van Josje draaien. Van een gouden ouwe of Josje draaien. Net voor de klok van 5 uur. Dan gaan we zo eten natuurlijk. Hè. Deze is even voor jou, Ina. Richting Wapenveld. Hè. Bekende van Josje natuurlijk. Hè. De zilveren vogel.

Was hij mooi of was hij niet mooi? Ja, hij was zeker mooi. Hè? De laatste vocale gaat er voor mij in. Oh, we gaan eten zo, hè? Ja. Merry boys. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. Goed eten smakelijk zometeen natuurlijk. Hè. Ja. Nee, vakantie gaat naar een goede vakantie. Ja.

0: even het nieuws krijg je nog van mij. Ik moet nieuws geven aan je. Hey, groeten, bye bye.
1: Dit is het nieuws op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de Straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

Voor heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zotje.

Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer zo.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

praten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

En nu is zo'n schotje voor het lief. Vrouwen was toen prachtig, nauwelijks toen wel 80. En bisse chagrijnig wief. En zet ik de muziek aan, 's middags om 2 uur. Desloos toen.

Doe is ook nog wat jong. Ik leef weer een stuk of acht. Ik zie nooit in buk. Bomen deur geeft luk. Er staat er nog zo'n rotjong in die pens in de wacht.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel overwegend bewolkt. Er staat een matige noordwestenwind en aan de kust is die vrij krachtig. Vannacht blijft het meestal droog, al is een plaatselijke lichte bui niet helemaal uitgesloten. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden landinwaarts en zo'n 15 graden aan zee. Morgen begint opnieuw bewolkt, maar in de middag breekt vooral landinwaarts steeds vaker de zon door. Langs de kust blijft het langer grijs. Het wordt 19 graden aan zee tot lokaal 23 graden in het zuidoosten, met daarbij een matige noordwestenwind. Daarna loopt de temperatuur verder op. Vrijdag wordt het met 21 tot 25 graden aangenaam zomerweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van deze week, met in het binnenland 25 tot 28 graden en in het zuidoosten mogelijk nog ietsje warmer. Zondag, dan neemt de kans op regen weer duidelijk toe en dan wordt het ook iets minder warm. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 1224. Meer voor mannen.
1: Ja, ik was alleen in huis, want mijn vrouw die was niet thuis. Helemaal alleen. Ik verveelde me erop, toen werd er op de deur geklopt.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Radio 1224.
2: Altijd piratenhits.
0: Zet de radio maar wat harder. Het komende

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
2: Via de middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

Onze poes en buurmans kater maken het iedere avond later in de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatst met

0: Weerbericht.
1: In de nacht blijft het overwegend droog. Plaatselijk kan wat lichte regen of motregen vallen. De temperatuur zakt naar 12 graden in het oosten en ongeveer 15 graden aan de kust. De dag start opnieuw bewolkt. In de loop van de middag breekt vooral in het binnenland de zon steeds vaker door, terwijl het langs de kust langer grijs blijft. De maxima liggen tussen de 19 graden aan zee en de 23 graden in het zuidoosten. Vrijdag stijgt de temperatuur naar 21 tot 25 graden met flink wat zon. En zaterdag dan wordt het de warmste dag van de week, met in het binnenland zomerse temperaturen tot rond de 28 graden. Zondag maakt het zomerweer weer plaats voor meer bewolking, wat regen en ook iets lagere temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.